0: Welkom te Frues met Hopening. Beste eind van onze Tohira de Ansel Semlich Goat Chant. Hilda en Irma donen die je weinig begrijzen. Op een nuto act dot wil zij om ere mama bezorgd zijn. Joyce is hier met me taup. En zo worden we ons van verschillende onjehouden.
1: We wonen hier in Manitoba. Als dat nu de zomer tiet, alles het wonderbaar. Want dat hier zomer is, dan is dat winter en Zuid-Amerika. Du da en ek hou lezaia op buitenschoven, blomezaad en gode merken. Dat neemt veel tijd en geduld om een gouden gode te merken, oder te hebben. Weetst da en, dan denk ik aan wo dat is met tjinga. Ellere, leerers, en zo'n wat nu tjinga ophossen, maar te ook een duil geduld hebben, van de tjinga goud opwassen zullen. Tjinga moet een veerzichtig aanleiden, wat de verstoene wat we aan leren willen. De wassen op en beet op een mol, krijg ze als planten, en veelt dat aan ellere wat aan leiden tjennen.
0: Ik weet uit mijn ervaring met mijn mejales, wo kort de tijd is, wo een de leiden kan. Van ze leren ere ellere gehoorzaam zijn, van ze jong zijn, is dat eer meilig dat zij worden gouden entscheidungen maken wanneer zij eller worden.
1: Niet bloos dat daarin, maar beantwoord dat ook niet zo schwervolle God te je hartje, wanneer zij geleerd hebben ere eller te je hartje. Dat is je doch voor eller dat wichtigste. Ik weet nog, wat we met ons zien daarvan reden dat als hij nog jong weer. Hij had wisse vrouwen. Zal ik naar Bibel zo gaan? Met wem zal ik mij bevrijden?
0: De arbeid van de moeder is de tijd uitnutzen wat zij heeft om eerdertjinge bij te stonen van de afwassen. Dat is je zei zo met onze planten in gore. Wat brokken de alles?
1: Een de zonneschijn.
0: En?
1: Rijn oder water.
0: En?
1: Na de moet ook een goede eerd geplant worden, omdat de raste noring tree.
0: Krijgt.
1: Zo nu zei mol. Wat hebben planten met tjinga te doen?
0: Na, wel we mol aan drie zaken denken. Eerst zonneschijn. Zij brokken den zonneschijn van dine lijf, dat zij weten dat du aan worst wat rekenen, eindt wat zij doen, en bijstonen en wat emma zij doen. En regen, dat is het baaste van de eerd noods krijgt, en beet op eenmaal. Zo is het ook van wie aan beleren wo zij zich benemen zullen, en wo dat is, van zij zich schlacht opvieren. Dat kan een applaus en beet op eenmaal. Van wie aan met alles toch loten, en loten aan doen wat zij willen, dan worden de ere levenstijd problemen hebben. Dat jeft een zeer dreigend leven met kleine vrucht. En dan vruchtbare eer. Tjinga brokken nur hoofd het eten, omdat zij körperlich stort wassen en stort blijven. Zij brokken ook goud het eten voor haar verstand en haar geestelijke leven en haar hart en haar ziel. Dat verlangt dat we veel met aanreden en wijzen wo we leven zullen. Dan worden zij ook maar weten van waarom zij zich in een gewissen waag benemen zullen.
1: Dit nächste Mal, wenn du in dienen Gorde jest, dann denk an dine Tjinga. Die sind so aus Plante in den Gorde von din Leben. Wat brücke die von die, wat antwoord halpe, graut te worden. En zou te sei, schmacklut oder fruchtreue. Sonneschien, rein en gouden noorhofte eed. En andere wird veel leif. Belierung en beet op ein Mal en dan ook. Goudet eten uit de noring, voor eeren tjarpa en voor eeren zeil.
0: En nu wonder ik, mijn vriend, als du denkst, de mutter zijn is bloos zo schwoor. Du hast dat reich, dat is schwoor, aber dat is de wichtigste arbeid, die wir hebben kon. Ook wenn du die mutlos fällst, en die tjinga nicht willen nur die horche. Deine sanfte, leiftoje weerd worden de halpe op een rechten weg op te wassen.
1: De beste elder hebben tijden wanneer ze angst hebben dat zij zich niet recht verhouden hebben jen ihre tjinga. Ze vroegen zich, zie ik te streng geweest oder te slop? Sie wollen nicht Fehler merken, wo der Kind wird lang nur hier zum Hindernis sein. Wir alle aus Eltern merken Tausende von kleinen Fehler und noch mal Ratre, der einer nicht kann besser merken. Und doch tun die Kinder sich gut entwickeln. Du ein, tja wie uns alle treiste. Et leiwe, sei er wertvoll es wenn Eltern sich kennen und ihre Kinder ihre Stehen nennen denken und proben ihre Kinder zu verstehen. Wo denkst du meine Kinder? Wo fehlen die sich? Dann wurde alle besser weiter, was sie zu tun haben. Mal sei ein Kind fühlt sich einsam. Dann brücke die Gesellschaft. Wenn sie trotzig sind, brücke die Hilfe, dass sie ihre Einstellung ändern. Wenn sie Angst haben, dann brücke sie Trost. Vielleicht die Antwort und sei. Ich sehe hier, die brückst die nicht fürchte. Wenn sie glücklich sind, dann wollen sie jieren mit wem, der sie viel regnen, taub lachen und sich freuen. Ich leib ältere kennen von der Tür uit, dort lehren zu tun. Fragst du die wo? Einfach Dinge beobachten und was sie tun und sagen. Dann wird eine bald an, wo du hinger steigt.
0: Offen tau wirst du mit der Nähe sagen, zu was sie wollen haben, willst dort erst nicht gut verahnen. Nicht leicht, dort weit für alle. Die wurde unzufrieden sein, aber dann ist dort sehr wichtig, dass einer standhaft bleibt. Wer weit, wenn die erst groß sind, dann wurde die dankbar sein. Eine strenge, gute Lehrerin sagt, mir ist dort ein Dank, was die Kinder nu von mir holen. Was mir wichtiger ist, als was sie von mir denken wurde 20 Jahre von nu. So eine Entstallung wird uns auch stärker machen.

0: Du deist nog frues met hopning hoortje. We hebben je reed van wo we tjene tjinga leiden, zodat die woorden na je leien het hebben te wolse zo als ne plant. Joyce, du wast ons van een tjent vertalen die God deine deit als hij op was.
1: Eenmaal deit ek junt de biblische sheik van Samuel en Hannah vertalen. Door wie je de vrouw wordt om een baby beren deit am tempel. Zij versproeg God, wann hij er woorden zeen geven, dan woord zij den loten am tempel am deine. En werkelijk, God deit Hannah er je bed beantwoorden. Zij mocht dus een jong en zele jonge jaren zij goed beleerd hebben, zodat hij woord er je hoorzaam zijn. Dort moet hem haar een rijd gemerkt, God en den hugen priester am tempel to je horsje. Deze Hanna hield een verspreidje en nam aan num tempel, waar hij dan kon God deine, als hij zei jong weer. En jeder jaar komen de elderen num tempel en deide am bezieke. Dan worden zij en ihr man hebben met am gereed en proeft wieder te belieren. Hanna had am God handgegeeft, zodat hij door voor deine fane leves tiet.
0: De Bibel zegt dan dat Samuel een paar jaar oud weer, als Hanna am isch hart aufgewandt. Also weit wir nicht kragt, wo alt hij weer, als zij dem num Tempel bracht. Hij soll door den ouden Priester Eli helpen. Hanna weer gehoorsam en deit wat zij Gott versproken had. Man weer dat zo goud en zeid, dou dat zo, als die dat raas schient, solang aus dem Herrn zijn welle gedone wordt.

Nu wil ik weer die de geschicht veel lezen, zoals die in de Bijbel beschreven is. Ik lees nu in 1 Samuel, kapitel 3. De jonge Samuel dien dem Herrn en je ei. En in die tijd werd het zelden dat de Herr te wem reden deed, oder in een droom, no wem chime. Eine nacht sleep Eili in zijn bad. Hij werd dan al meest blind. In Samuel schleip in dem Tempel, wie Gott seine Kist. De Lamp in dat Heiligtum brennt noch, sass wie alles düster. Dann raubt de Haar, Samuel, Samuel. En Samuel seht, ik kom, en ran nu Eili. En hij seht, hier zie ik, du raubst mi. En Eili seht, ik hab die nicht geraubt, Golai, die ware do. En Samuel jink sich weiter dolei. En de Herr raut noch einmal. Samuel. Samuel stund weiter ab en jink nu Eili en seht. Hier sie ik. Du raubst mi doch. En Eili seht. Jung. Ik hab die nicht geraubt. Golei, die ware dol. En Samuel had da noch keine Erfahrung mit dem Herrn gehad. En hij chan dem Herrn seine Red noch nicht. En de Herr raubt Samuel zum dritten Mal, en Samuel jinkt nu Eili en seht, hier zie ik, du raubst mi. Dan wist Eili, dat de Herr Samuel geraubt had. Dan seht Eili zu Samuel, go en lei die dool, en wann hij raubt, dan sei, red, Herr, die in deiner horcht. Dan jinkt Samuel en leidt zich dool. En de Herr chime en raubt es de andere Mal. Samuel, Samuel. En Samuel seht, red, dien deiner horcht. En dan seht de Herr Samuel, horche mal. Ik wo wat in Israel doen, dat die wat dort heere, dat wat in de oore singere. On den dag wo ik alles van afhang bad eng doen, wat ik je in Eili en zijn familie gereed heb. En ik zei wein Eili, dat ik voor zijn nu kom, op emma bestroffen, voor dat beise, wat hij dacht van zijn zins wist. Hij wist, wat de God lasteren deide, en hij leidt dat alle toch. Doorwein zei ik nu op een eet, dat de zinden en Eili zijn familie wo ik nie nicht durch Opfer vergeven. Samuel blijf en bad bij zum morgens en dan jink hij de dieren opmerken om haren zijn huis. Hij versig Eili te zeggen wat aan wie klooien merkt worden, aber Eili raubt Samuel. Samuel, mijn jong. En Samuel zegt, hier zie ik. En Eili zegt, wat zegt hij te die? Hou nog streg. Mocht God zijn strof op die komen, want du mij niet alles zeist, wat hij die zeid. En Samuel vertelde hem alles en hield nus trek, en Eili zeid, dat is van Herrn, lood am doune wat am recht schient. En de Herr weer met Samuel, als hij op was, hij leid alles zo uitkomen als Samuel dat zeid. Dat ganse Israël, vandaan wat Bathsheba, jewe Samuel de onerkennung aus dem Herrn sin profeit. De Herr chaim emma wada nu Samuel en Silo. Als ik dit los, dan wie mi den einen Vers door Zaja abfond. En dat is Vers 13. Ik word het nog einmal lezen. Ik wo zine nu kom ab emma bestrofe vaar dort beise, wat hij doch van zine zeens wist. Hij wist, wo de God lasten deide, en hij leidt dort alle toch. Heb wie wat te leren van Eili? Want wie weet dat onze tjinger God niet gehoorje, wel wie dort dan niet bloos toch loten.

Ek wil die derde vers waarde lezen, en wil daar een beetje wat toelaaien. En waarde, dit is zo als Predje McGee dit uitlaaien deed. Ohne Mutter, ohne Vader, ohne Geschlechtsregister, en haf nicht Anfang van dag ook nicht eng vom Leven, aber es gemocht zo als Gott ihn sehen, en blijft ewig een Priester. Die Frau kommt dan fair, woran en een Burg, wo der veel Geschlechtsregister gejeeft is, wordt Melchizedek uitgeloten worden? De antwoord is, wil hij een voorbeeld wat zijn van de Heer Jezus Christus en zijn priesterlijke ambt. Nu, de Bijbel zegt dat alles dat in het Oude Testament geschreven werd, weer voor onze vermoning, dat wij aan de schrift mochten hopen hebben. Ik vraag die nu, deest u de Bijbel lezen? Krijgt u daar wat eruit? Dit hier in Hebreeën. Es erstens tot de Jude geschreven, aber es ook voor ons, sicherlich. Nu dat zevende kapitel, de vierde vers. Nu checken we hoe groot des man weer, dem de stamvader Abraham een tiendel geeft van al dat krijgsplunder. Nu Abraham geeft een tiendel van dat roop en deed aan aanbeden. Hij deed aan erkennen dat de Melchizedek veel hecher en weert weer als hij weer. En dat hij dem allerhechte God zijn priester weer. Vijfde vers. En werkelijk aan ene hand, dem leef in zijn zins, die dat priesterambtje kregen ha een gebod dat tiende te nemen van dat volk naar dat gezaad, dat heet van ere brede, wanneer ze ook van Abraham herstammen. En Abraham, die dem leef in zijn zins weeren, geven dat tiende tot dem Melchizedek. Dit is bewijs dat Melchizedek hecher en weert weer als ant en zijn familie. Vriend, een weg wo du dem Herr Jezus aanene kanst, dat hij de Heer is en zijn herrschaft over alle, is door dich dat wij nu am komen en am gof geven. Jeder gof die wij geven, zal niet bloos tonne kerkje geeft zijn of tonne christelijke arbeid, dat zal aangezien worden als een gof tot dem Herr Jezus Christus. Wie doen het daarmee aan onerkennen als de Heer over alles? En du bist dan een priester, die zoon deed. Du deist aan aanzien als hij hem weet, als ergens zest weer, zeg maar. Zesde vers. Aan de andere hand, deze, die niet van dat geschlechtsregister stond, neem dacht dat tiende van Abraham en zegen dem, die de versprekingen had. In hem is zo dat de Abraham hecher en weert wordt zijn als Melchizedek, maar hij weer niet. Nu allem nog wil Melchizedek niet een Jood, of een Hebreeër zoals Abraham weer, en hij weer de allerhechte God zijn priester. Wanneer hij dat aanneemt dat hij niet de Heer Jezus weer in menselijke vorm, dan wordt wie ook moeten wonderen hoe hij van dem levende God heerd of geleerd had. Wie weet er niets van zijn herkunft? Wanneer iemand weer zegt dat hij meer weet, dan deed hij even marode. Daar is ook veel van dem Heer Jezus dat ik niet uitleiden kan, wil hij God is. Maar ik weet dat hij nu, vandaag, mijn hoge priester is. En dat is eindelijk alles dat ik nu weten moet. Zevende vers. En ohne verstrijden, de geringste wordt deeg den ratere gezegend. Abraham wordt gezegend van dem Melchizedek, die beter weer als Abraham. Wanneer we dem Herr Jezus aanbeden doen, dan doen we zijn weet en eer aanerkennen, wanneer we ons ver aan dolchneien. Achte vers. En aan ene hand, hier drie mannen die sterven dat tiende, aber daar aan de andere hand, wordt van Janem gezegd dat hij leeft. Wanneer dat hier redt van mannen die sterven, diet dat de Levitische priester aan. En wanneer hij dan redt van Janem die leeft, diet dat de Melchizedek aan. Du kanst die nu aan hem geven, en hij wordt die aannemen, dat heet Jezus wordt die aannemen. Mij is zo dat wanneer ik aan mij aanbeden doe, dan krijgt hij niet zeer veel, maar ik doe dat toch. En hij neemt mij dan ook aan, en laat mij wat voor hem doen. Ik zie zo dankbaar, dat hij versproken heeft dat hij ons niet ontziet steekt te worden wanneer we nu aankomen. God zij dank. Neende en tiende vers.
En ik wou ook zeggen, dat leef hij werkelijk derg Abraham dat tiende getold heeft, dan hij weer nog en zijn vader zijn lende, als Melchizedek aantraf. De leef hij en zijn nakomen weer nog niet geboren, als de Melchizedek dem Abraham traf. En behoud nu, dat Abraham dat tiende to Melchizedek geef. Dat priesterlichet, levitisch het priesteramt, weer ook nog niet abgestalt. Dat heem niet but een nadeel jaren lota. Aber wil zo als God dat je wist dat Abraham zijn nakomen voor de priester zijn, to den dat tiendel geeft wordt aan je dat Moses gezaad, rekent God dat nu zo dat de levita. Wil ze Abraham zijn nakomen weeren, tolde een tiendel en Abraham to de Melchizedek. De ganse zaak hier is dat de schrijver bewijzen wil, hoeveel hecht en weet en eer des Melchizedek weer als eriënt woord dat met Abraham oder dat oude testament gezaad oder systeem te doen had. De Melchizedek weer een zeer beriemde man. Nu, deze zaak dat de levite en Abraham dat tiende tolde, is ook een beeld van nog een zaak die ähnlich is. Door ganz am Anfang im Eden Gorde, als Adam en Eva door waren, en Adam zin je deed, wils ek en du Adam zine nakomen zijn, ha ek en du ook en Adam je zindigt en zijn schuldig. Dat is dan ook de oorzaak waarom du en ek sterven moeten, wils en Adam doen alle sterven, zegt de schrift. Dat heet alle worden sterven, wat de tijd van Jezus voor zijn gemeente komen wordt, dan en de entrekking worden er veel zijn, die niet sterven worden, dat heet, die bekeerd zijn, over die worden plaatselijk geënderd worden. Aber wanneer ik ook tot den dood veroordeeld zie, dan kan ik en Christus volkomen zijn. Weetst u dat? De fysische dood is de der, die mij naar hemel neemt. God deed mij aanzien als en Christus, en ik zie volkomen en aan. Ik zie en arm ongenomen. Mijn vriend, dit is een zeer wichtige waarheid en is op een eenvoudige weerd bestedigd. Af de vars. Daarom, wanneer volkomenheid dicht dat levitische priesterambt heem, dan onge dat kreeg dat volk dat je zaad, waarom weer dat dan nedig dat een andere priester zal verkomen, die naar Melchizedek zijn ordening genaamd weer, en niet nog ooit zijn ordening. Daar is nog een leid dat ik erwenen wil van dat ooit priester

dat je zaad ook je aan dat worden. Wie zijn niet, on je dat Mozes je zaad? Dat Mozes je zaad je hier te dat oant priestertum, waar ze bloot opverbrachten, die zijn toop verbongen. Wie zijn nu aan dat je zaad van de Heer Jezus en de Heilige Geest, woont nu aan ons. Dat is ganz anders. 13e en 14e vers. Dan die van dem dit gezegd wordt, stamt van een andere stam, van woon tjene zich aangegeeft haft om altoor te dienen. Dan dat is ganz klar dat ons Heer van Juda stamt. Van den stam heeft Mozes nust van priester gereed. De Heer Jezus stamt van dat Juda stam, en daarom kan hij niemals een priester zijn op eerd. Wils leef hij weer dat priesterlijk het stam. Dat priesterambt wordt matte geëndert worden. In 15 bij 17 de vers. En dat is nog veel klarer, wann een andere priest voor een dag kämt, no Melchizedek zijn ordning, die niet nur een fleischliche gebouwd en priester gemocht is, aber nur die kracht van eeuwig leven, dan hij zegt, du bist voor immer een priester, no Melchizedek zijn ordning. Dit is dan de profetie en dat 110e psalm, wegen den Messias die komen zal. En Jezus Christus wordt een priester, der zijn abstonen van dood. Hij leeft eeuwiglich. 18e en 19e vers. Dan aan ene hand is door een ontzied zaten van dat vierde gebod doorwegen door het zwak en nutsloos weer. Dan dat je zaad moet nust volkomen, aan de andere hand wordt een betere hoopning in je gebracht, der gewoont wie ons aan God nodre. Dat Moses systeem had zijn tijd gehad, aber nu weer dat, zoals het hier zegt, nutsloos en zwak. Dat bracht niemals wat wie mensen moesten hebben, volkomenheid. Wie komen nu nou ans God durch dem Heer Jezus Christus? Wie hij gezien dat de Heer Jezus Christus een verarme priester is, en hij is een volkomene priester. Hij heeft niet bloos de volkomene radung teweer gebracht, aber er is daar ook nu bij hem voder en daardoor voor ons entstonen. God heeft ons dat nu zo te zeggen, uit adem genomen en in Christus en in gestalt. O, dat is een wunderschöne waarheid, vriend. Wanneer iemand weer in Christus is, dan is hij een nieuwe creatuur. Wanneer ik deze programma uitgeef, dan zet ik manchmal door en bid dat de Heer jund wordt verständnis geven dit te zijn, dat je dem Heer Jezus aannemen kennen en zeligheidszekerheid hebben. Wanneer du hem nog niet aangenomen hast, o mijn vriend, dan bitte doe dat vandaag. God is zegen, mijn vriend.

De verlorene 50 moord. Gerard leeft met zijn oma in een ganz kleine dorp. Nu komt de oma Ruud en roept: Gerard, kom eten! Dit brok ze niet tweemaal zeien. Gerard kwam aan je rand. Oma, ik dacht me al dat u me roepen worst. En weet ze wat? Ik weet ook wat van dat de middag je hebt. Nou wat dan? Het lieblingseten van Gerard weer je brood niet eetje. En dit treedt al gans wiet weg. Als aan der zout, weer gans dankbaar dat oma Emma wade weet wat hij aan besten eten kan. Ober de oma wie hannen wade treurig, wan Gerard niet hartje deed. En dat mag Gerard ook Emma jenjam niet schijn. En dan verzeet het beste te doen, oma te helpen en goed te zenden, dat hij zijn oma niet treurig zag. De oma tjedde hem nu aan en dacht hem stellen. Na Gerard nu best al 11 jaar bij mij. Gerard, zijn mama, als hem te welk reek, wil ze hem niet hebben. En zo bracht ze hem naar zijn oma. En de oma deed hem nu groot hartratje. De oma wien een zeer goede vrouw. En wie vrouw en had een voet in hemel, terwijl hem ze beden kon. En van lien op leed ze ook Gerard beden en vertelde hem alles wat ze wist. En jede ze ovens las uit de Bibel en zei Emma, te Gerard, Gerard weet ze wat? Wenn du keinen Vater hier beet hast, ob im Himmel ist ein Vater, der weet immer alles, was du brauchst. Und wenn du Sari hast, kannst du immer te anbieten, hij hier die beet. Dit hat Gerard behouden.

Ze komen de jongens naar huis. De oma wil verzorgen. Nou, wie dan, jongens? Nou ja, en Gerard vertelt daar alles. De oma werd ziemlich treurig, aber wie nog te duinen. Op een hond als ze waren, ze zouden lozen nog in de Bibel, zeiden ze nog eenmaal alles dat de Herrn Jezus im Gebet in jene terug. En dan zeiden ze nog te Gerard, Gerard, morgen stonden we ganz tijdig op, en dan wist u mij de stad waar je gespeeld hebben, vielleicht vinden we nog dit geld.

fejenet fejvet, en de eerste snee wie opgedoofd. En als jiraten zijn oma om mij dat daar zouden, met eimel klapt wie aan de dier. Jirat rand naar de dier, en voor hem stond onkel Ziela, en held in de hand 50 moed, en zegt, na, dit zemt uit een wild, ganz fresh gewaschen. Jirat werd leidlich. Oma, oma, de Herr Jezus heeft ons gebeten gehad. En wann ook niet voets, heeft ons een antwoord gegeven, ob wir hebben de zeld waarde. Hij wie zult leidlich. Na middag ran de voets naar Hans en vertelde hem alles wat passiert wie. Ob Hans wollte zijn schicht niet voets blijven. Ob als hij deze 50 moed zegt bij de oma, dan blijft er daran. Zo jeet het ons tenja hannen wader. Wie denkt je, wie kan alleen wat maken? Oba, wenn wir te Jezus bieden aan onze nood zaaien, hij weet immer wat voor ons goed is en helpt ons en heet onze gebied.

0: Hy het sich even om de geschichte van Jezus zijn leven te schrijven, zoals aan de gegeefd worden van die dat zelfs te zijn hadden. Hij had alles gerentlich van aanvang aan ongezacht, en zo deed hij zijn vriend Theophilus dat ordentlich berechte. Einzig leven hij heeft ook te Maria gered, wils hij omstandelijk beschrift wat dat met Jezus zijn gebeurt en ook nodem weer. Also, wer heeft de Bibel geschreven? Wie weet de God heeft vele mannen daartoe gebracht, de geschichte van zijn volk en wat Jezus hier op ihr deed te schrijven. Ober de Heilige Geest gaf aan de gedanken en de wereld aan.
1: De Bibel kan ons leiden en vieren, wenn wir met de schwere entscheidungen merken. In de Psalmen lezen wir deze wereld: Dien woord is een lamp met den Weg te wiesen, ook een licht met den Stich te bedachen. Dit is voor vele mensen een wunderbare waarheid te weten, dat wie en dat woord tjene wijsheid vingen. Heeft die mol wijsheid gefehlt? Heeft die mol trouwst gefehlt? Hast du mol wollt weten wat het beste is te doen, wann du aneinigheid is? De Bibel kan ons antwoorden geven, wann ons de fehlen en zonne tijden. Wann wie even Jezus zijn weer denken, oder wo hij met mensen omging, kunnen die ons helpen te weten waar we ons benemen zullen.
0: En weetst ook wat, dat woord Gottes is levendig. Zo zegt dat in Hebräer 4 vers 12. God zijn woord leeft en is krachtig en scherper als dat scherpste dubbelschnijdende schwert. De Bibel is niet bloos een boek met geschichte van wat passiert is, ober es geschreven met de afzicht dat wie kennen God kennen leren. En wann wie de lezen, dan worden de levendig, wils wie kennen dan aan een levendigen God geleven. En hij geeft dan zijn lijf en troost en wijsheid. God zijn woord wordt levendig van wie dat uitleven. Weetst u nu wat ik met levendig mein? Wils God zijn jijen woord even al is, wel hij met ons gemeenschap hebben durch zijn woord. Zijn geest deed te ons reden, zo te zeggen, en geeft ons troost en wijsheid en moed. En wanneer dat nodig is, deed dat woord ons tracht wiezen. Waarom tracht wiezen? Wils hij een lijf voor ons heeft, en wel voor ons dat beste, mat wie ook weten wat wie aanrecht doen. Is toch wundervoll, dat God te ons reden wel even wat ons aanjeet.
1: Falls du die allein en helpless, wie deine ältere Liebe sieht in dein Ehren, dat mensche besorge die sich helpless feile im Hospital. Ons deit dort manchmal leid am dei, wils de habe dort so schwor en feile sich allein en verlote. Hier is een wunderbares Wort für dei ook für mich, wann ik denk an alle Worte. En dit is wat de Herr Gott sagt: Horch nu mi, ich hab jün van Schlien an gedrucht, ich hab jün noch immer besorgt, en wat je aus sind, sie ik de Silvia en wo jün drüe, wat je greve hoa trie, ik mug jün en wo jün hole, ik wo jün drüe en rade. In deze wereld fing wie in Jesaja 46, vers 3 per feier. In kraak die wereld zijn meer duizend jaar terug geschreven worden. Ober die zijn van deel den dag nog immer zo. God bleef dezelfde als wie jong zijn of oud, voor ons en al onze nakomen.
0: Wils de Bibel heeft veel verschillende gedanken, doorwegen kan einer de aanwenden in verschillende omstandigheden. Dat Jeff zou dat einzige de Bibel schwor vingen te verstonen. Doorwegen proef ik hier op frühes met hoopning van die op plotdeutsch te reden, zodat die Maya meint. Wie hopen dan dat de haar wordt die en andere nach Maya uit de Bibel klaar maken, zodat we alle kennen God beter kennen leren. Dat is ook ons gebed.
1: Krijg van deur, wo ik die nieuwe schicht verlezen uit de Bibel, die Jezus eenmaal vertalen deed. Ik heb daar wel wie nu een leidhorsje wat ons moed geven kan.

0: Wat meest du? En de je schech de Jezus vertalen deed, wat is dat zoot? De boodschap van God zijn rijk? Ik heb nog een vraag. Wat zou je zo zijn als de bodem wat diep en vruchtbaar is, en hoe dat zoot kan zeer goed wassen?
1: De boodschap die Jezus dat volk geven wil, via de gouden nourish dat hij gekomen via om nie het leven te geven. God de himmlische vader had hem geschikt, om ons te raden van de verdammnis wat we verdiend hadden. God heeft ons gezegd waar we leven zullen, aber wenn we dat niet doen, wat dan?
0: Dan zijn we van God getrennt, aber hij wil gemeenschap met einem hebben, en doorwegen deed hij Jezus schekje, dat hij met zijn dood voor de zin betolen kon. Nu, door dat hij abgestoen is, kan wie een levendig verhältnis hebben met hem. Wie kennen hem met lijf deine?
1: Wanneer wie de boodschap hier in God vroeg, dat hij ons de zin vergeven wordt, dan fangt dat zoot aan te wassen. Dan wordt wie Kinder Gottes. Aber dort ist bloß der Anfang. So als dort in der Geschichte seht, dann nur eins die Haus die anfangen zu wassen, aber haben nicht gute Wartle und verdrehen. Aber so als die sagt, wie wollen wassen und fruchtbar sein, und wo je dort?
0: Ich glaube, wenn wir dort Wort Gottes in uns Hort abnehmen, und dann nur was dort sagt, en dan God vroge dat hij ons de boodschap wat immer klarer maken, zodat wie dat woorden willen en kennen andere vertalen. Dan, wanneer andere ook door ons leven kennen, wordt ons leven vrucht drogen.
1: De tijd is meest om, aber ik mag nog een brief lezen van een vrouw in Zuid-Amerika, die dit programma in Spanisch hier deed. En zij schreef zo. Ik dank junt voor jun programma. Je bent van mijn grote hulp en een troost en kracht van mijn ziel. Je hebt gezegd dat kan bloos van God komen. Dood aanholen met je arbeid, wil dat het andere helpen. Dat merkt een onderscheid in ons leven.
0: Wanneer du wist God zijn woord beter kennen leren en wou du kost troost en hoop niet krijgen, dan hoop ik dat du aan schrijven wordt. Wie willen die Ware hier am Radio treffen? Am einen Weg.
1: Wenn du irgend Frage hast, dann kannst du mich schreiben hier als der Adresse. Und mein Name ist Joyce Dick. Box 3 saß 1, Blumenort, Manitoba. R0A 0C0. Und mein Phonenummer ist 1205. 3 5 6 0 5 2 3. Soll ich das noch einmal sagen? 1 2 5 3 5 6 0 5 2 3. Bis zum nächsten Mal, ade und Gott mit dir.